20 jaar. Een chli droom, een chli waar, een chli niemer, een chli star. Een chli euch, een chli dir, een chli aune, een chli meer. Een chli fest, een chli frei, een chli ungestört, een chli treu. Een chli weg, een chli da, een chli bleiben, een chli gaan. Plötzlich das erste graue Haar. Siehst du das jetzt? Plötzlich das erste.